0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Kom erbij zitten en ruik maar eens goed. Ruik je iets? Nee? Nou, de wolf wel. Die rook iets waar die heel erg gek op is.
1: Wat ruikt het hier lekker. Ik ruik pannenkoeken. Midden in het bos. Hoe kan dat? Ik moet weten waar dit vandaan komt.
2: Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op, helemaal op. Lekkere pannenkoek, ik ga jou eten. Helemaal op.
3: Waar jij bent is het altijd feest. Kun je me even het beslag geven?
2: Hé, zullen we nu een paar pannenkoeken met appel maken?
3: Ja, lekker!

0: Die twee monstertjes zijn pannenkoeken aan het bakken. Ik wist al dat ik het goed geroken had.
1: Wat zullen we nu eens in de volgende pannenkoek doen?
2: Een staart?
1: Een staart? Maar dat is toch helemaal niet lekker. Hé, wat doe jij daar?
0: Goeiedag. Wat een kleine pannenkoekjes zijn jullie aan het bakken.
2: Klein? Hoezo?
0: Je bent niet alleen zelf klein, ook je pannenkoekjes zijn onder de maat. Het lijken wel poffertjes.
2: Wat verdorie. Patser, praatjesmaker, opschepper, harige enge...
0: Rustig maar. Ik wist niet dat je kwaad werd, kleintje. Oh. Ik ga al. Ik wil wel even pannenkoeken happen. Dat is een lekker voorgerechtje om in de stemming te komen, zal ik maar zeggen. En daarna komt het hoofdgerecht. Dat is natuurlijk rood hapje, rood kapje. Let maar eens op wat ik ga doen.

0: is vreemd.
1: Wat?
0: Ik heb het gevoel dat de stapel pannenkoeken steeds kleiner wordt in plaats van groter. En we staan toch stevig te bakken?
1: Ja.
0: Je ziet de stapel gewoon kleiner worden. Snap jij dat?
1: Volgens mij zit die veelvraat van een hongerwolf hierachter. Maar wacht eens even. Ik heb een idee.
2: Lekker, lekker. En die stommelingen hebben niet eens door dat ik er steeds eentje van de stapel afpak. En dadelijk komt het hoofdgerecht. Oh, ik kan bijna niet wachten.
1: Zo, nog een beetje zout. En nog heel veel peper.
0: Ja.
1: Deze pannenkoek wint de wedstrijd vieste pannenkoek ter wereld.
0: Ja.
1: Leg hem maar bovenop de stapel.
0: Ja.
1: Nog even wachten. De rest komt vanzelf.
2: Ah, wat vies. Wat smerig. Wat vies. Wat smerig. Water. Ik heb water nodig. Ik moet overgeven.
1: Ben je nog een pannenkoek, wolfje? Roodkapje heeft hem zelf gebakken.
0: Of heb je liever een pilletje voor je maag? Dan moet je even langs de heks.
2: Oh, nee. Hou op. Oh, ik voel me zo moe.
3: Boontje komt ons een loontje, zullen we maar zeggen. Roodkapje en Klein Duimpje hadden nog een gezellige avond. Ze aten pannenkoeken, dronken sprookjescola en vertelden elkaar sterke verhalen. Zoals over die keer dat de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Manamana.

spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Aha! Hallo Kids Radio. Met nu non-stop de leukste muziekmix.
2: Hallo Kids Radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9.
1: Met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan.
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag, 's ochtends van 6 tot 9.
1: Opstaan wordt een feestje.
0: Stronger Together van Maria.
3: We're stronger together.
0: Is deze week de superhit.

0: Praat je hoor voor de Kids Radio, de beste radio van Nederland.
1: Wat is een oliebol toch een grappig ding? Nu klinkt het nog veel leuker nu ik erover zing. De oliebol.

Hallo, ik ben Noah en ik ben 9 jaar en ik vind jullie radiozender superleuk. En ik luister ook elke liedjes en elke dag. Doei!

0: en Pip gaan verven. Ze hebben verf en papier gekregen en gaan vandaag een mooi schilderij maken. Woezel weet al wat hij gaat schilderen. Pip nog niet. Of toch wel?
1: Ik neem rood. Dat vind ik zo'n mooie kleur.
2: Ik vind blauw het mooist.
3: Ik ga een gevaarlijk kasteel maken. En jij, Pip?
1: Ja! Kijk, Woezel. Wat vind je ervan? Ben ik nu niet een echte dame?
3: Oh, Pip. Wat heb je nou gedaan? Je mag toch niet op jezelf verven? Als tante Perenboom dat ziet?
1: Wel hoor. Mag best. Ik was het er straks gewoon weer af.
3: Nou, oké.
1: Kom op, we gaan het hele hok mooi maken. Kijk, Woezel. Dit wordt ons snoephuisje. En dan is het dak vol met koekjes.
3: Tja, koekjes zijn natuurlijk wel lekker. Ja, Pip. En hier zijn ook nog een heleboel snoepjes.
1: Zo, en hier nog een spekje.
3: Hey Pip, hier was ik.
1: Pff, kijk eens, Woezel. Jij kan ook wel een kleurtje gebruiken. Spekje op je neus, Woezel.
3: Nou, Pip.
1: Haha, mis.
3: Splash.
1: Klats.
3: Splitter.
1: Klats. Waf, waf, waf. Waf, waf, waf.
3: Dit is een heel leuk spelletje, Pip.
1: Zo is verven nog veel leuker. Klats.
4: Woezel, Pip. Foei. Wat zijn jullie aan het doen? Kijk eens om jullie heen.
5: Dat wordt mij toch wel een beetje te dol, zeg.
1: Oh jeetje. We zagen niet eens iedereen.
4: Ja, het is goed met jullie. Ga snel water halen en maak alles schoon. En begin maar bij jullie hok, want dat ziet er echt niet uit.
1: Nou. Wat een werk, hè, Woezel?
3: Oh jee, het wordt alleen maar erger. Hoe krijgen we dat nou schoon?
1: Ja, eigenlijk moet de hele tovertuin onder de douche.
6: Onder de douche? Wat hoor ik? Heeft er iemand water nodig?
1: Oh, regenwolkje. Ja, we hebben heel veel regenwater nodig.
6: Regenwater komt uit een regenwolk. Kom voor elkaar, jongens.
4: Nee. Wacht even, Pip. Zijn jullie niet vergeten iets heel belangrijks te zeggen tegen iedereen?
1: Oh ja. Sorry, iedereen.
3: We bedoelden het niet zo, hoor.
1: We zullen het nooit meer doen.
4: Goed zo.
1: Hey, Woezel, zullen we morgen een mooi schilderij gaan maken?
3: Ja, goed idee, Pip.
0: Als de hele tovertuin weer schoon is, gaat het regenwolkje weer fijn ergens anders regenen. Woezel en Pip zijn heel blij dat het toch nog allemaal is goed gekomen. En morgen gaan ze een mooi schilderij maken. Voor iedereen. En zonder te knoeien.
7: Meer muziek, minder schermtijd.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.
2: I like to move it, move it. I like to move it, move it. You like to...

0: Three, two, one. Goodbye to you.
1: Hallo met Sophie. Ik vind jullie heel leuk. De allerbeste radio. Doe de groetjes aan Romy, Lieke, Michael en Dian. Doei!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Hallo lieve kinderen. We leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat dat anders was. De heks was toverkruiden aan het zoeken.
1: Ah, eindelijk! Slaapkruid! Dat zoek ik al zo lang naar.
2: Zou je me redden als ik in nood was?
3: Maar natuurlijk! Ik zou je zelfs uit het hok van de stoute heks komen redden.
2: Oh.
1: Bah, wat een kleine opschepper. Dag, brave kindertjes.
2: Dag, mevrouw de heks.
1: Zie je hoe bang hij is? Hij heeft veel praatjes, maar is eigenlijk gewoon een angsthaas.
3: Dat is helemaal niet waar. Je bent zelf bang voor mij.
1: Ik bang voor jou? Wie denk je wel dat jij bent?
3: Ik ben Klein Duimpje en ik ben voor niemand bang.
1: Oh. Dat mag je dan bewijzen. Ik geef je 3 proeven waarmee je je moed kan bewijzen. Ik betover Roodkapje met mijn sleepy slaapie wel de rusten kruid. Als jij mijn 3 proeven niet tot een goed einde brengt voor de klok 12 keer slaat, dan sleepy slaapie slaapt Roodkapje 100 jaren lang.
3: Wat is de eerste proef?
0: Eerst moest Klein Duimpje een appel van de reus gaan stelen. Gelukkig wist de heks niet dat de reus sliep. Dus de eerste proef lukte. Maar de tweede proef beloofde heel wat moeilijker te worden.
4: Dag, lekker hapje. Wat kom jij hier doen?
3: Nee.
4: Wat krijgen we nou zeg? Kom hier jij! De kleine deugniet heeft een touw tussen 2 bomen gespannen. Nou ja, zeg. Oh.
3: Opdracht volbracht. Wat is de laatste proef?
1: Een vervelend kereltje. Voor de 3e en de laatste proef moet je, voor de klok 12 keer slaat, de schat van de draak stelen. Daar slaat de klok al de eerste keer. Oh.
3: Opdracht is onmogelijk.
1: Onmogelijk, inderdaad. Haasje, kereltje. Bij de 12e keer slaat je vriendinnetje 100 jaar lang.
3: Het lukt me nooit. Daar slaat de klok al de 8e keer.
5: Verhip, wat kijk jij, Sip? Wat is er aan de hand? Is er ergens brand?
3: 9e keer. Oh, de heks heeft Roodkapje betoverd. Als de klok 12 keer slaat, dan slaapt ze 100 jaar. 10e keer. En voor de 12e slag moet ik de schat van de draak stelen.
5: Weer een lelijke streek van die oude toverkool. Ze heeft je beet. Dat is haar lol.
3: 11.
5: Maar let goed op. Ik zet de klok op. Stop. Ze slaat geen 12e keer. Ze slaat nooit meer. Ja.
1: Je bent te laat, vind je? Dadelijk valt ze om en slaapt ze zacht op een bedje van mos. 100 jaar.
3: Toch niet?
1: Niet?
3: Nee, want de klok slaat niet meer. Die slaat nooit meer. Luister maar.
1: Wat? Hoe komt dat dan?
3: Ik heb me heel boos gemaakt op de klok en die was heel bang voor mij. Wakker worden!
2: Wat? Klein Duimpje?
3: Je bent gered, Roodkapje. De klok zal nooit een 12e keer slaan.
2: Oh, je bent een echte held.
1: En schande! Ik krijg ze nog wel wat!
0: En zo kwam alles weer goed. Ja, de heks was best wel een beetje onder de indruk van Klein Duimpje. En Klein Duimpje had weer eens bewezen dat wie niet sterk is, slim moet zijn. Net zoals die keer toen Assepoester en de reus elkaar tegenkwamen. Maar dat, lieve kinderen, dat is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Sabina. Kusjes voor Kids Radio. Groeten, Sabina. Groeten voor Kids Radio. Doei!

klaar om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker.
2: Haha!

Wat leuk dat je weer luistert. En ik ben Dirk Schelen. En ik presenteer de Dirk Schelen Show. Makkelijk toch? En je kent me natuurlijk wel. Misschien van Nickelodeon. Of van YouTube. Of Spotify. Of van een van mijn optredens. Maar nu hoor je mijn stem. Ja. En we gaan leuke liedjes draaien vandaag. En het thema is de familie. Iedereen die thuis bij je in huis woont, die komt aan bod. En mijn eerste liedje heet dan ook Ik woon in een huis. Moet je maar eens luisteren wie er allemaal wonen.

Nou, heb je het gehoord wie er allemaal bij mij in huis wonen? Nou, en voor iedereen heb ik wel een liedje. Ook voor papa. Want over dat liedje gaat natuurlijk over Vaderdag. Sommige kinderen hebben soms wel twee papa's. Anderen hebben één papa. Anderen hebben geen papa. Maar we kunnen in ieder geval even met z'n allen het liedje voor Vaderdag gaan zingen.

0: Papa.
1: Fijne vaderdag en een hele dikke knuffel. Mwah.
0: Nou, hoe kan je nou beter een liedje voor papa maken als voor vaderdag? Hè? Nou, mama heeft natuurlijk ook een eigen liedje. Heb ik ook een liedje voor gemaakt, moederdag. Ik heb natuurlijk de allerliefste mama, hè. Maar dat zeggen jullie natuurlijk ook. En ik, net als ik net zeg, misschien heb je ook wel twee mama's. Of heb je geen mama? Nou ja, dan heb je wel weer een papa. Dus het komt allemaal wel goed. Zullen we nou een liedje voor mama gaan zingen? Dan noemen we het liedje Moederdag. MUZIEK.

0: Moederdag! Moederdag! Fijne moederdag!
1: Ja, en dan gaat het natuurlijk over mama en over papa. Maar ik ben papa en ik heb een dochter. En daar heb ik ook een liedje voor geschreven. Naar aanleiding van de allereerste woordjes die ze zei. Dat heb ik goed geluisterd en ik heb ook wat van haar stem opgenomen op een recordertje. En dat heb ik uiteindelijk in een liedje gemixt. En dat liedje heet Poetiepat en het is voor Lira.

Heb ik pijn in mijn keel, dan hoest ik best wel veel. Dus zeg ik poetie, poetie, poetie, poetie, pa.

0: vind jullie lief.
1: Dan zeg ik poetie, poetie, poetie, poetie, pief.
0: Ik vind jullie lief.
2: Papa, mama, mama.
3: Nou, dat is lief, hè? Dat waren haar allereerste woordjes. Die zitten nou in een liedje. Ja. En misschien hebben jullie ook wel net een zusje of een broertje gekregen. Zo'n heel klein babytje die ook zegt mama of poetie poetie poetie poetie pat. Nou, daar hebben twee kleine kleutjes een swingend liedje over geschreven. Dus we gaan staan, we gaan lekker dansen met twee kleine kleutertjes.

Wow. En we hebben een cadeautje voor het broertje en zusje. Iets waar ze lekker in kunnen zitten en lekker mee rond kunnen rijden als we ze duwen. En dan gaan we avonturen beleven met onze Huggy Duggy Buggy.

Wow, dat was even lekker rondscheuren in mijn heukie-deukie-beukie. Ja, zo is Max Verstappen natuurlijk ook begonnen. Hè? Dus wie weet waar het allemaal nog toe kan leiden. Ja. Alleen ging Max misschien wat zachter dan hij nu rijdt in een auto. En wie dat natuurlijk ook bij de familie horen. En die neem je ook mee in je heukie-deukie-beukie. Dat is je favoriete knuffel. Ja, hoe heet jouw knuffel? Oké, dat is een mooie naam, ja. Nou, weet je hoe mijn allerliefste knuffel heet? Snuffel. Ja, je weet, ik maak liedjes, dus alles rijmt bij mij. Ja, knuffel, snuffel. Nou.

verdrietig. Dan zeg ik het tegen Snuffel. Kijkt me dan lief aan, geef mij een knuffel. Nou, zullen we nog even doorzingen? Ja, ik zit hier toch met mijn gitaar en het liedje duurt nog even, dus... Want ik

Ik geef jou een knuffel. Ja. Nou, geef ook maar je allerliefste knuffel een knuffel. Ja. Dat is altijd goed, ja. En dan heb ik ook een liedje voor je. Dat is geschreven door Warboel. Want die heeft een broertje. En die jongen heeft... Die is net even iets... Hoe zal ik dat zeggen? Hij is misschien net even een beetje anders. Maar het is wel het liefste broertje die je voor kan stellen. En dan gaat hij jou vertellen in een liedje. Over het broertje van Warboel.

Nou, wat een lief liedje hè, die voor zijn broertje heeft geschreven. Ja, dat zijn altijd mooie liedjes. Ik wil even een liedje zingen over mijn tante. Ja. En die komt op bezoek, dus dat wil ik even laten horen aan jullie. Ik heb een tante.

0: Ja, mijn tante uit Marokko, hè. Maar ik heb nog een leuke tante. En die kan heel goed dansen. En weet je hoe die tante heet? Tante Rita! Ja, en mini-disco Didi Company zingen daar een swingend liedje over. Dans maar mee!
1: Zo, we zijn er!

was me dan, Rita. Hi-ha, wauw. Ik heb lekker zitten dansen hier. Staan dansen, jullie ook? En we zijn nog iemand vergeten. En nog iemand. Mijn opa en oma. Daar heb ik ook een liedje over geschreven. Ja, en misschien heb je wel eens het filmpje van opa en oma op YouTube gezien. En mijn echte opa en oma konden daar niet in spelen, want die waren al te oud. Toen heb ik Ellie en Rickert gevraagd of ze wilden spelen als acteur. En dat was hartstikke leuk. Bij hun op de boerderij hebben we een heel leuk filmpje gemaakt over opa en oma. Wil je het liedje horen? Mijn allercoolste

Ja, dat was even een vette trompetsolo, hè, de opa. Ja, die kan echt alle muziekinstrumenten kan hij wel spelen. Dat was heel erg leuk. En we zijn alweer bijna het einde gekomen van deze aflevering. En ik vond het weer heel gezellig. Ik hoop dat je het ook leuk vond. Ik vond het leuk dat je weer luisterde. En zullen we nog even afscheid nemen met een allerlaatste liedje? Dit is het allerlaatste liedje.

0: Ja, ik vond het weer heel gezellig. En ik hoop dat je de volgende keer lekker weer luistert. En in de tussentijd kun je natuurlijk mijn liedjes luisteren op Spotify. Je kunt mijn filmpjes zien op YouTube. Ik zou het heel leuk vinden als je zou abonneren op YouTube. Daar help je mij weer mee. En je kunt natuurlijk een keer naar een optreden komen. Dan kun je mij live zien en ontmoeten. Dus kijk even op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed. En ik kom vast bij je in de buurt. En ik vind het natuurlijk ook leuk om wat contact te houden. Dus als je een keer een Instagram of Facebook berichtje wil sturen, of naar Hallo Kids toe, of naar mij toe, dan vind ik dat superleuk. Nou, we houden contact en tot de volgende keer, hè. Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou.
2: Hallo Kids Radio.
3: We schakelen over naar Apeldoorn. Hier de baas van kinderpretpark Juliana Toren, meneer Kaasgraaf.
4: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
3: Oké, daar gaan we. Juliana Toren live. Elk weekend op Hallo Kids Radio.

0: Oh, hallo allemaal. Welkom bij een nieuwe show van Juliana Toren Live.
1: Ah, mevrouw Suikerswin, ik heb er zoveel zin in. En ik was vanochtend nog een beetje aan het terugkijken wat we allemaal meemaken op het pretpark.
0: Ja.
1: Maar weet u, hè, dat wij elk jaar een paar weken echte dino's op bezoek hebben?
0: Oeh, ja, meneer Kaasgraaf, weet u nog dat ik toen zo schrok?
1: Ja.
0: Ja, ik kwam bij mijn suikerspinhuisje aan en opeens stond daar een hele grote dino.
1: Ja, dat klopt, zeg. Haha, dat zijn hele stoere weken bij ons, hè.
0: Oh, ja.
1: Weet u wat?
0: Nou?
1: We gaan gewoon een beetje in de dino-sferen blijven.
0: Oh, leuk.
1: Met een echt dino-liedje van Kasterinjer.
0: Ah.

0: Mevrouw Suikerspin, wist u dat dino's een van mijn favoriete dieren is?
1: Ah ja,
0: ja. Ja, daarom vind ik het ook zo leuk dat die een paar weken per jaar op bezoek komen bij ons in de Julianatoren.
1: Oh, inderdaad zeg.
0: Ja, en omdat wij wel eens dino's hebben in het pretpark, hebben we daar ook een vraag over binnengekregen.
1: Oh, nou, kom erop.
0: Nou, we gaan snel naar
2: de vraag van vandaag.
0: En mevrouw Suikerspin, deze vraag is van Sam.
1: Okay.
0: En Sam vraagt wat de grootste dino is die u ooit heeft gezien bij ons in het pretpark.
1: Oh, nou, de grootste dino. Nou, eigenlijk weet ik dat helemaal niet. De grootste dino. Maar ik kan u wel zeggen, wij hebben baby dino's. Dat is dus de kleinste.
0: Ja, die zijn schattig.
1: Oh, zo lief.

Hier de baas van de Julianatoren, meneer Kaasgraaf. En je luistert nu naar onze live-uitzending Julianatoren Live. Met de allerleukste liedjes. Ha, veel luisterplezier.

0: Alvenaar.
1: En mevrouw Suikerspin, omdat wij dino's zo leuk vinden in een pretpark, en alle jongens en meisjes ook, hebben wij ook speciale dinofilms.
2: Oh, die kaasgraaf, die zijn zo leuk.
1: Ja, maar waar kunnen we die bekijken?
3: Op YouTube.
1: Op YouTube, haha. Daar staan meerdere dinofilms op, van Kaster Eendjer, maar u zit er ook in.
2: Oh, ze zijn zo leuk.
1: En ik ook, ja, is heel spannend. Maar wel leuk.
3: Ja, zeker kijken.
1: Na de uitzending.
3: Oh, goed gelijk gekeken. Zeg, leuk.
4: Tijd om niet meer stil te staan. Kom, we gaan er tegenaan. Een stoere eentje zoals ik. En een kleine klik.

0: Rex, Rex, het is afgelopen. Rex. Ja, ik weet het. Volgende keer weer.
1: Julianentoren live.
2: 11, 10, 9, 8, 7, 6.

0: Mevrouw Suikerspin.
1: Meneer Kaasgraaf.
0: U had vanochtend een vraag aan mij over een dier. Weet u dat
1: ja,
0: nog?
1: Ja, dat klopt. Ja.
0: Ja. En ik kon die vraag niet beantwoorden.
1: Nee.
0: Ik heb goed nieuws voor u.
1: Nou?
0: Het is tijd voor het dierenweetje van Cas.
1: Oh, wat goed. Nou, dan wordt mijn vraag toch nog beantwoord.
0: Ja.
2: Het dierenweetje van Cas de Ranger.
0: Cas de Ranger, kun jij ons weer zo'n leuk dierenweetje geven?
3: Hey kids, hier Cas de Ranger. Ik zit hoog in een boom in Australië. En naast mij zit een heel leuk vriendje, namelijk een koala. Koala's leven in eucalyptusbomen. Eucalyptus is een boom met sterke, ruikende bladeren. Voor de meeste dieren zijn die bladeren taai of zelfs een beetje giftig. Maar koala's zijn er dol op. Zie je hem lekker eten. Ze eten bijna alleen maar eucalyptus. En daarom slapen ze wel 18 tot 20 uur per dag. Hun lichaam moet hard werken om dat lastige eten te verteren. En nu een vies weetje. Babykoalas eten als ze net uit de buidel komen een heel klein beetje poep van hun moeder. Die poep zit vol goede bacteriën. Die helpen om de eucalyptus veilig te eten. Een voorproefje. Ach, mijn koala vriend gaat verder de boom in. Wacht, je moet niet zoveel bewegen. Nee, wacht nou, rustig. Die hele boom gaat heen en weer. Rustig. Ja, en zo ben je weer beneden. Ja, eet jij maar lekker door.

0: Dit was helaas alweer de show Hallo Kids Radio Live.
1: Zit erop, het ging het snel, hè, meneer Kaasschaaf?
0: Ja, maar ik wil u wel even uitnodigen.
1: Uitnodigen?
0: Ja, vindt u het misschien leuk om vanavond met mij een filmavondje te houden?
1: Oh, maar meneer Kaasschaaf, wat gaan we dan kijken?
0: Nou ja, we hebben het al de hele uitzending over dino's. Dus wat dacht u ervan dat wij vanavond samen één van onze dino-films gaan kijken?
1: Meneer Kaasschaaf, dat lijkt mij ontzettend gezellig. En weet u wat?
0: Nou?
1: Ik regel de popcorn.
0: Hoe lekker. Zoet of zout?
1: Allebei.
0: Haha, hoe gezellig zeg. Dag allemaal.
1: Dag. Lekker popcorn.

0: ben Dirk Schelen en ik treed op in theaters bij jou in de buurt. Heb je zin om te komen kijken, mee te dansen, mee te zingen met mijn leukste liedjes en mij te ontmoeten? Kijk dan op www.dirkschelen.nl waar ik allemaal optreed en voor de kaartjes. Ik hoop je te zien, hè? Dag!
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: leuk en daarom stuurt dit bericht. Doei!
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

0: Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: just might. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Dag iedereen, ik ben Kabouter Plop en vandaag leer ik jullie de ganzenpas.
2: Je wordt daar zo moe van de ganzenpas.
1: 1, 2, 1, 2, 3, kom!

0: Wij leven hier in het Sprookjesbos meestal lang en gelukkig. Maar er was eens een dag dat de wolf een slim plan had. Tenminste, dat dacht hij.
1: Klopt er iemand?
2: Noemt je dat kloppen? Wat een herrie.
1: Ik ga wel kijken.
2: Oh, doe voorzichtig. Je weet maar nooit. Misschien staat er wel een spook voor de deur.
1: Is niemand te zien? Oh, een brief. Dat is vreemd.
3: Waarde kabouters. Ik, koning chocoladetaart dus, vereer het Sprookjesbos vandaag met een bezoek. En omdat jullie bijzonder lekkere taarten kunnen bakken, wil ik vragen om vanmiddag 4 grote chocoladetaarten klaar te zetten. Ik kom ze hoogst persoonlijk ophalen. En graag een beetje grote. Vriendelijke groeten, koning chocoladetaart.
4: Koning chocoladetaart?
1: Nog nooit van gehoord.
3: Die brief ziet er wel echt uit.
4: Van een echte koning.
3: Wat een eer.
4: Ik ga maar eens aan de slag. En jullie moeten helpen. Allee, pak het meel. Ze zijn wel mooi geworden, al zeg ik het zelf.
5: Prachtig.
3: Doe jij maar open, Kie. Jij bent de kookkabouter.
4: Oh, jullie moeten mee. Ik durf niet alleen. Ik heb nog nooit een echte koning ontmoet. Laat staan er 4 taarten voor gebakken. Oh, goedendag.
6: Koning, chocoladetaart. Aangenaam. Ik ruik dat het gelukt is. Het zijn er toch wel 4, hè?
4: Jawel, verachtbare, verdachte...
3: Hij bedoelt geachte koninklijke hoogheid.
6: Daar staan ze. Ik neem ze maar snel mee.
4: Koning, mag ik u iets vragen?
6: Vragen staat vrij, zeg ik altijd maar.
4: Waarom heeft u zo'n grote nep of niet zo'n echt lijkende baard op uw koninklijke kin?
6: Nepbaard? Hoe durf je? Juist heel koninklijk. Dat snapt alleen ons soort wolven. Koningen. Ik moest er maar weer eens vandoor, hè. Smakelijk, voor mij dan. Dag.
4: Die koning komt me nogal bekend voor. Ik geloof er geen biet van.
3: En ook geen chocoladetaart. Hij leek te veel op de wolf.
4: Kom snel mee. We achtervolgen hem.
1: Ja, doe goed.
6: Zo. 4 chocoladetaarten. 4! Wat ben ik toch weer slim geweest. En wat zijn die kabouters dom. Daar gaat hij. 1, 2, 3. Wat hoor ik?
3: Ik ben het boze bosgeest.
6: Laat me niet lachen, hè. Je zult wel een... pratend konijntje zijn of zo.
3: Bekomen als je de boel bedriegt.
6: Dat doe ik gelukkig nooit.
3: Alweer een leugen.
7: Bekomen bijvoorbeeld als je zegt dat je
3: een koning bent.
7: Of als je taart eet die niet voor
3: jou is.
6: Het is hier niet pluis. Wegwezen. Wat gebeurt er allemaal?
7: Wat komt
3: ervan? Als je die lieve kabouters bedriegt. Lelijk.
7: Je hebt ze
3: bestolen. Oplichter.
7: Koning chocoladetaart.
3: Laat me niet lachen. Nu zijt ge koning chocoladebaard.
0: Ja, lieve kinderen. Wie kaatst kan de bal verwachten? Als je zelf niet eerlijk bent... zijn anderen dat misschien ook niet tegen jou? En de kabouters? Nee, dat is weer een ander verhaal.

0: je stiekem playbackt.
1: Je luistert naar Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland.
3: Zo, we zijn er.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Hoi, ik ben Sanne Veldhuis. Ik ben 8 jaar en ik luister jullie muziek elke dag. Ik vind het ook hartstikke leuk. Doei!
1: Heb je alles bij je? Aha. Dan kunnen we gaan rijden. Tasje ingepakt, kaartje ook op zak. Niets vergeten, alles bij je. Dan kunnen we gaan rijden.

0: Weet je nog? Tante Perenboom en de wijze Varen hebben Woezel en Pip gevraagd een tekening te maken van het fijnste uit de tovertuin. En dat is nog helemaal niet zo makkelijk.
1: Het fijnste in de tovertuin?
2: Ja, of het mooiste, of het lekkerste, of het grappigste. Weet je nog op het strand, Pip? Toen
1: ja, dat weet ik nog, met die leuke zeeslinger. Ja, dat ga ik tekenen.
3: Woezel, wat ga jij tekenen?
4: Nou, ik weet het niet. Ik kan niet kiezen. Ik vind het zoveel fijn hier.
3: Nou, je vindt rennen toch heel fijn? Is dat niet het fijnst?
4: Ja! Ja! Rennen is heel fijn. Daar wil ik wel een tekening van maken.
1: Ja! Maar weet je wat het allerfijnste is, Woezel? IJs en sneeuw in de tovertuin.
5: Oh, Woezel. Weet je nog dat het zo koud was?
6: Oeh, ja!
1: Dat was leuk, hè? Toen konden we overal vanaf glijden.
2: Nou maak jij zeker ook een tekening vol met sneeuwpret, Woezel.
4: Nou, sneeuwreis varen. Het fijnste in de tovertuin is... lekker eten. Taart met slagroom en chocola. Ik ga een tekening maken van een hele grote taart.
5: Viezerik. Je hebt je hele neus ondergetekend.
4: Hè? Oh.
1: Hey, weet je nog, Woezel, hoe fijn het is om lekker vies te zijn? Dat is pas leuk. Vies en nat en onder het zand. Dat moet je tekenen. Splash!
4: Nee, joh. Verspetten of rommel maken. Dat is nog veel leuker. Oh, en spelletjes zijn leuk.
5: Ja.
4: Weet je nog van spelletjesdag, Pip?
1: Ja. Oh ja, spelletjesdag. Rennen. Met die boomstam.
6: Ja, Woezel, je kan het.
4: Dan moet je er natuurlijk niet invallen.
6: Ah, yay.
1: Ja. Of... Ik weet al wat ik ga tekenen. Het allerfijnste in de hele tovertuin.
4: Ik ook. Ik weet het allerleukste.
1: Die van mij is ook het grappigst.
4: Nou, de mijne is echt de aller... liefste!
0: Zo kan iedereen zien hoe mooi de tekeningen van de hondjes zijn geworden. Onze Woezel en Pip. Beste vriendjes in de tovertuin. Fijn.

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja. Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.

'smorgens stap ik fris uit bed. Begin weer aan een dag vol pret. Met suikerspin als mijn ontbijt. Zo kan de dag al niet meer stuk. Dan de rest van mijn routine. Springen op de trampoline. En een meeting in de muizenval. Oh, mijn schema is heel druk.

0: je oké komen aan?
1: Het is echt onmogelijk om kalm te blijven.
2: Vertel ons alles. Wat is jouw gave?
3: Vertel wat iedereen kan en zo.
0: En daarom is koffie voor grote mensen.

0: zoveel mensen.
1: Hoe hou je ze allemaal uit elkaar?
2: Oké. Kleinkinderen zaten bij ons thuis. Dat is helemaal top, ja. Weet je wat? Ik som de kinderen nog eens.

0: Dag, lieve kinderen. Zitten jullie weer klaar voor een nieuw verhaal van jullie sprookjesboom? Zoals jullie weten, leven we hier meestal lang en gelukkig. Maar soms zijn bepaalde figuren hier gelukkiger dan anderen. En hoe dat nou komt, weet eigenlijk niemand. Zo was bijvoorbeeld op een dag de wolf op zoek naar het geluk.
1: Hé, hey, wat doe jij daar?
2: Sst, ik wacht op het geluk.
1: Kan je lang wachten? Wij hebben nooit geluk.
2: Toch wel, want straks komt Roodkapje.
1: Wat heeft die nou met geluk te maken?
2: Nou, ze gaat natuurlijk van het bospad af om bloemetjes te plukken. En dan staat ze daar met haar rug naar mij toe en dan pukt ze.
1: En dan?
2: En dan spring ik tevoorschijn en dan...
1: En dan?
2: Dan vreet ik haar op met huid en haar. Dat is pas geluk hebben.
1: Je hebt gelijk. Nou, veel geluk straks. Waarom heb ik nou nooit eens geluk?
3: Loop maar netjes
2: daar heb je er al.
3: In het bos, loop maar... Hé, hey, bloemetjes!
2: Zie je wel.
3: Dat zou grootmoeder leuk vinden. Maar ik pluk ze niet, hoor. Dat mag niet van mijn moeder.
2: Huh?
3: Want in het bos zijn wilde dieren. In het bos. Wat een geluk dat ik zo'n verstandige moeder heb. Anders zou het nog eens slecht met mij aflopen.
1: Wat is dat? Wat? Waterlandersboek?
4: Het is niet gelukt. Wij zijn de ongelukkigste figuren uit het hele sprookjesbos.
1: Wat is dat?
4: Het is de vaak hier met zijn wonderlamp. Als je daarover wrijft, mag je 3 wensen doen.
5: Geluk, dat kan ik je niet geven. Dat moet je vinden in het leven.
4: Wat zegt hij nou?
1: We moeten het geluk vinden.
4: Maar dat zit toch in die lamp?
1: Precies. En ik weet waar we die vinden. In zijn paleis.
2: Je bedoelt dat we die lamp uit zijn paleis moeten halen?
1: Ja.
2: Maar dat is toch stelen?
1: Dat is bijna hetzelfde.
2: Oh?
1: Als je steelt, dan vind je alleen iets dat eigenlijk niemand kwijt is.
2: Ja, ja.
1: Kom mee.
0: Nog diezelfde dag hadden de heks en de wolf het voor elkaar. Zonder dat de fakir het merkte, gingen ze er vandoor met zijn wonderlamp.
2: Alles goed en best, maar wat gaan we nou wensen?
1: Een web vol kriebelende kruisspinnetjes.
2: Jakkes, laten we 7 geitjes wensen.
1: Nee.
2: Hé, hey, hier die lamp.
1: Nee, afblijven.
2: Van mij. Ik heb hem gestolen.
1: Ik heb het bedacht. Geef hier.
2: Weet je wat jij kan? Jij kan wat mij betreft met lamp en al het dak op.
1: Rebels, rotjoch! Zo makkelijk kom jij niet van mij af. Ik wens dat jij hier naast mij zat op het dak.
2: Hier worden wij niet zo gelukkig van.
1: Hoog, hè?
4: Hoeveel wensen hebben we nog?
1: 1.
6: Wij willen naar beneden!
4: Goed dat we nog 1 wens hadden.
1: Ja, dat was een geluk bij een ongeluk. Maar we hebben er niks aan gehad. Weg ermee! Weet je wat wel geluk schijnt te brengen?
4: Nee.
1: Schermen!
4: Wegwezen!
1: Wacht op mij!
0: Zo zie je maar weer. Geluk, dat moet je af en toe hebben. Of vinden. Maar het geluk proberen te stelen, zoals de heks en de wolf, dat werkt natuurlijk helemaal niet. Gelukkig maar. Dat zag je ook toen de reus... Maar dat, lieve kinderen, is weer een ander verhaal.

Hallo, ik ben Marnix. Ik ben 7 jaar. Ik luister jullie elke avond. Ik vind jullie echt een topradio. Ik vind het fijn dat jullie draaien. Groetjes, Marnix Olaf Arendsen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.
0: Elke schooldag.

0: ben Koma uit Capelle en ik vind Kids Radio heel leuk.
1: Woehoe! Yo, yo, go, go, yo, yo!

te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar, maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

luister allemaal naar de Kids Radio. Want de Kids Radio is super top. En je kan er lekker op dansen met de muziek. En als je niks te doen hebt, ga je toch lekker luisteren naar de Kids Radio. Liefst Daphne.

0: kroketjes en koekjes brengen naar oma. Oh.
1: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
2: Ik heb hem al.
1: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

Hallo, wij waren vandaag koekjes aan het bakken. We hebben lekker Radio Kids aangezet. En was daardoor een stuk leuker, want er waren ook liedjes die we kenden. Dus gingen we een beetje meezingen.

0: de Weerman, Wangen, Sion.
1: Ik ben de Weerman, Wangen.

Hallo, ik ben Fabian. Ik vind dat jullie zo erg jullie best doen. Dus mensen die dit horen, geef even een applausje voor hun. Want hun doen echt hun best, vind ik. Groetjes, Fabian.

0: brengen. Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

Ik ben Milou en ik vind jullie liedjes hartstikke leuk.

0: lessen en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Levina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk!
4: Hallo jongens en meisjes, groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk! Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum Maastricht. Zo heb je dat nog nooit bekeken. Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu de weer.

0: De wereld van Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
3: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
4: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Yahoo!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boembaloo, kiri-kiri.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
6: Hallo Kids Radio.
7: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
3: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
6: De wereld van Studio 100.
8: Wee! Party, party.

0: De gouden raad van Piet Piraat. Tegen een plonsje in de zee zegt een piraat nooit nee.
1: Wil jij ook een berichtje sturen aan jouw favoriete Studio 100 helden?
2: Bombaloo, kiddy kiddy.
1: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio.
3: Joehoe!
1: Neem je stem op en laat je

En wat doet een olifant? Ja, en nu de leeuw. Maak van je handen gevaarlijke klauwen. En brullen maar. Trommel nu heel hard op je borst, net als een aap.

0: Wil je ook een berichtje sturen aan een van je Studio 100 helden?
1: Bravo!
0: Doe dat dan nu via de gratis app van Hallo Kids Radio. En wie weet ben jij zo op de radio.

0: Studio 100.
1: Blij dat je er bent.
2: Elke middag van 3 tot 4 op Hallo Kids Radio.
3: Lopper de Plop.
2: Ze zijn er allemaal bij.
4: Hallo iedereen.
1: Ja, leuk dat je er bent.
5: Hier vind je alles van K3. Hoe goed is dat?
2: 7 dagen per week hoor je jouw favoriete artiesten.
1: Joehoe!
2: En maak je kans op mooie Studio 100 prijzen.
1: Boemaloo, kiri kiri. Boemaloo.
5: Dat is de magie van Studio 100.
3: Wow.
0: Hallo Kids Radio.
1: Hallo allemaal, ik ben Maya de Bij.
6: Schip ahoy piraatjes.
2: Oké, daar gaan we.
0: De wereld van Studio 100.
7: Hartie, Bartie.

0: De wereld van Studio 100 is er morgen weer na schooltijd om 3:00.
1: Dit is Hallo Kids Radio.
2: Hallo Kids Radio.
1: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu DJ Johan.
3: Hallo Kids Radio.
4: Even kijken hoor. Is het alweer zo laat? Is het alweer tijd? Jazeker. Het is hoog tijd voor de weekendshow. Een hele goede middag. DJ Johan hier. Ik zit er klaar voor. We gaan beginnen.

0: de Salavi Baby.
1: Hallo Kids Radio.
2: Ja, een hele goede middag. DJ Johan hier met de weekendshow. Het is, ja, we zijn lekker alweer begonnen. We hebben al een paar lekkere liedjes erop zitten. En dat betekent alleen maar dat dit een hele goede middag wordt. Want ik heb van alles meegenomen voor jullie. Ik heb onder andere meegenomen, natuurlijk, een heel erg leuk weetje. En dat zijn niet zomaar weetjes, hè. Nee, dat zijn nutteloze weetjes. Dingen die heel interessant zijn om te weten. Maar die je eigenlijk nooit echt nodig hebt. Dus vooral leuk om te weten en... Daar word je weer een stukje slimmer van. Ja, slimmer dan de rest van de klas. Dus daar komt er dadelijk sowieso eentje van. Daarnaast staat de K3 Bingo Molen. Ik kan hem alvast even laten horen. Even kijken. Kijk eens aan. De K3 Bingo Molen, die staat er ook al helemaal klaar voor. En als dat nog niet genoeg was... heb ik ook een superleuk spelletje meegenomen... die jij kunt winnen vandaag. Dus ik zou zeker blijven luisteren.

Echte weekendmuziek hier op Hallo Kids Radio. Maar dan is het hoog tijd voor... mijn favoriete ding. Op deze hele wereld. Het is tijd voor Weet je het zeker? Ja, het is hoog tijd om even na te gaan denken. Want ik heb een weetje voor je. En dat weetje gaat vandaag over iets wat ja, toch wel minder leuk is. Ik heb een weetje over ziek zijn. Ja, ja, we kennen het allemaal wel, denk ik. Je hebt ineens een klein beetje keelpijn. Je gaat ineens een klein beetje snotteren. Misschien gaat wel je neus aan één kant dicht. Ja, dan weet je het wel. Je bent verkouden en oh ja, dat is vervelend, hè. Nou, we hebben het allemaal wel een keer, maar daarover gaat wel dit weetje. Want wij mensen kunnen natuurlijk verkouden worden. Maar hoe zit dat dan met dieren? Nou, ik heb dus een weetje voor je met daarbij aan jou de vraag... is wat ik zeg nou waar of is het niet waar? Nou, mag je er even over nadenken en dan ga ik daarna vertellen of het waar of niet waar was. En kun jij dus de allerslimste van de klas worden over, ja, toch wel verkouden zijn. Nou, komt ie aan, goed luisteren. Is het waar of is het niet waar dat niet alleen wij mensen, maar ook gorilla's verkouden kunnen zijn? Oeh, ja. Is het waar of is het niet waar? Dat gorilla's, net als wij mensen, verkouden kunnen zijn. Ja, zie je het al voor je? Zo'n hele grote aap met dan een zakdoek. Ja, toch een beetje aan het snotteren. Nou, mag je even over nagaan denken of dat nou waar of niet waar is. Want die nadenktijd voor jou, die gaat nu in.

En dat was de nadenktijd. In andere woorden, ik heb het antwoord voor je op de vraag: is het waar of is het niet waar dat een gorilla, net als wij mensen, verkouden kan worden? Ik zal het maar gewoon vertellen. Ja, dat kan zeker. Ja, gorilla's kunnen net als wij mensen verkouden zijn. Ja, ik zie het helemaal voor me met een zakdoek. Nou, dat hebben ze helaas niet. Nee, voor hun is het dan misschien net nog wat vervelender als voor mensen. We hebben in ieder geval nog zakdoekjes om even die neus af te doen. Nou, is voor gorilla's wel een stukje lastiger. Maar het is dus wel waar. Gorilla's kunnen net als wij mensen verkouden worden. Nou, laten we maar hopen dat het niet bij ons gebeurt. Want ik heb helemaal geen zin om zelf verkouden te worden.

0: goede muziek hier op Hallo Kids Radio. En over goede muziek gesproken. Nou, elke week hebben we één liedje wat wij hier bij Hallo Kids Radio nou extra leuk vinden. Dat noemen wij dan de superhit. En die hoor je dan de hele week net eventjes wat vaker. Maar ja, we zitten natuurlijk nu in het weekend. En dat betekent dat de week, ja, die zit er alweer zo goed als op. En dat betekent dus ook dat voor de superhit van deze week, dat die nog maar net eventjes een superhit is. En daarom lijkt het me goed om even wat extra aandacht te geven aan de superhit van deze week. Nog even lekker luisteren naar de superhit, want de superhit van deze week is Together.
1: Stronger Together van Maria.
2: We're stronger together.
1: Is deze week de superhit.

0: Italië, let's go.
1: Je luistert naar de weekendshow hier op Hallo Kids Radio. Met DJ Johan. En die weekendshow, die zou de weekendshow niet zijn als de K3 Bingo Molen thuis zou blijven. Dus, goed nieuws, die staat hier naast me. Zo, het enige nadeel is, hij ziet er wat leger uit dan normaal. En dat zou niet zo'n issue moeten zijn, maar ja, ik vind het altijd wel belangrijk dat alle 75 balletjes in de bingomolen zitten voordat ik de K3 Bingo ga spelen. Want ja, die bingomolen gaat dadelijk een liedje van K3 kiezen die hier in de weekendshow komt. Dus ik ga nog even natellen of echt alle balletjes erin zitten. Dan denk ik dat dat twee liedjes, dat ik dan wel klaar daarmee ben. Dan gaan we over twee liedjes gaan we dan de K3 Bingo spelen. Check! Helemaal goed, over twee liedjes dus, de K3 Bingomolen.

Het is hoog tijd voor de K3 Bingo hier in de weekendshow op Hallo Kids Radio. Het is hoog tijd voor een liedje van K3. Maar dan niet zomaar een liedje van K3. Nee, een liedje van K3 gekozen door de bingomolen. Want in die bingomolen zitten 75 balletjes. En elk van die balletjes hoort weer bij een liedje van K3. En ja, dat zijn er heel veel, hè, 75. Dus het is ook echt van alles en nog wat. Hele oude liedjes, de allernieuwste liedjes, populaire onbekenden. Echt van alles en nog wat zit in deze bingomolen. Dat maakt hem ook zo leuk, want ja, ik kies niet welke liedje er komt, welk liedje er komt. Nee, dat doet echt die bingomolen zometeen. Als ik even bij de bingomolen ga kijken, dan zie ik dat sowieso balletje 37 en balletje 14, die liggen er nog naast. Dus laat me die even zo, 1 en nummer 2... Zo, die er terug in doen. Een klein beetje husselen. En dan weet ik zeker dat alles lekker door elkaar zit. En dat we gewoon weer een goed liedje van K3 gaan krijgen. Ik ga eraan draaien. Over 1, 2, 3. Kijk eens aan. Daar is een balletje. En op dat balletje staat een nummertje. En het is geworden. Nummer 6. Nummertje 6 uit de K3 Bingomolen. En die hoort bij het liedje. Kijk eens aan. Die hoort bij het liedje Borst Vooruit. Alweer een wat ouder liedje van K3. Nog ook gezongen onder andere nog met Karen en Christel in K3. Dus dan is hij echt al wel weer oud. Maar vooral het begin van dit liedje vind ik super tof. Met heel veel trommels erin. Ja, ik ben natuurlijk een drummer zelf. En al die trommels, daar word ik meteen vrolijk van. Dus ik ga voor je draaien. Bij nummer 6 uit de K3 Bingomolen, moet ik het goed zeggen, is dit K3 met Borst Vooruit.

Ja. Wat is er nou leuker dan lekker met z'n allen samen een spelletje spelen in het weekend? Nou ja, als je het aan mij vraagt, eigenlijk helemaal niks. En daarom geef ik elk weekend ook een leuk spelletje weg aan een van jullie. Zodat ook jullie lekker thuis een spelletje kunnen spelen. En ook deze week heb ik weer een spelletje klaar liggen. Ik heb hem al vast. Je hoort het al in mijn handen. Ik heb hier het spelletje de Potion Express. Moet ik het wel goed zeggen? De Potion Express. Een spelletje van KiwiZoo. En in dat spelletje, ja, potion betekent toverdrankje. Dus in dat spelletje ga je toverdrankjes maken. En hoe doe je dat nou? Nou, er zijn allemaal vleermuizen. En die vleermuizen die kunnen een ingrediënt voor een toverdrankje bij zich hebben. Dus als jij kunt onthouden welke vleermuis welk ingrediënt heeft, en je als eerste de goede vleermuizen bij elkaar verzamelt, en dus ook als eerste genoeg toverdrankjes maakt, nou, dan heb jij gewonnen. Dus je moet wel een beetje kunnen opletten om dus het spelletje Potion Express te kunnen winnen. Maar goed, of in ieder geval, ja, het spelletje kunnen winnen, maar het spelletje kun je ook winnen. Ja, ik geef het spelletje namelijk weg aan een van jullie dit weekend. En wat je daarvoor moet doen, is eigenlijk helemaal niet zo moeilijk. Je gaat naar www.hallokidsradio.nl, ga je naar winnen, naar de weekendshow. Daar zul je ook al een plaatje zien staan van het spelletje. En daar moet je antwoord geven op een prijsvraag. En die prijsvraag, die gaat als volgt. Maak de toverspreuk af. Hocus Pilatus pas. Dus welk woord mist tussen hocus en Pilatus pas? Als je het antwoord weet op die vraag, geef het dan vooral door via het prijsvragenformulier op hallokidsradio.nl. Want degene die het spelletje wint, die hoort dat dadelijk al meteen na de show. Dus nog één keer, wil je kans maken op het spelletje? Geef antwoord op deze prijsvraag. Welk woord mist er in deze toverspreuk? Hocus. Pilatus pas.

Zo, en dan vliegt die tijd alweer voorbij. Ja, het is alweer bijna richting die 5 uur aan het gaan. En dat betekent dus ook, ja, dadelijk na de show ga ik naar huis. En dan, ja, moet ik wel weer iets gaan eten. En nu is het zo, ik kan echt helemaal niks bedenken om te gaan eten vandaag. Dan is het weekend, in het weekend mag je altijd wel wat lekkerders eten, vind ik zelf. Maar ja, dan moet je wel eens kunnen bedenken. Dus ik heb een oplossing bedacht daarvoor. En misschien dat ik jou daar ook wel bij kan helpen met wat jullie gaan eten thuis. Want ja, ik heb geen idee, maar hier in de radiostudio, het voordeel daarvan is dat er heel veel muziek in mijn computer staat. Allemaal muziek. En er is ook een mapje, die heeft DJ Mayoni een keer gemaakt, met allemaal liedjes over eten. En aangezien ik niet kan kiezen, ga ik gewoon even mijn ogen dicht doen zo. En dan ga ik gewoon één van die liedjes aanklikken en dan het eten waar dat liedje over gaat. Dat wordt dan mijn avondeten. Oh, nou zie ik ook al. Een van de liedjes die erin staat, dat gaat over ijsjes eten. Nou ja, dat wordt wel een heel bijzonder avondeten. Maar ja, goed. Het liedje bepaalt dadelijk. We gaan het zien. Ik ga mijn ogen dicht doen en dan komt er een liedje over eten. En dat ga ik vanavond eten. 1, 2, 3.

Oh, ik keek even op de klok. En dat had ik beter niet kunnen doen, want nu zie ik dat die tijd toch voorbij is gevlogen. Het is alweer het einde van deze weekendshow. Ik hoop dat jij dadelijk heel erg lekker gaat eten. Ook nog een hele fijne avond en graag tot de volgende weekendshow. Doei doei!

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met maart volgend jaar te zien in het Bonnefante Museum.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Nou snap ik het, ja! Dus als ik een echte vriend verander in een taart of een bandaan, of in een grote rozenstruik, laat hij mij begaan.
1: Een echte vriend laat zich dus vangen, als ik hem vangen wil.
2: En als ik roep, klein duimpje, blijf toch hier, dan staat hij meteen stil.
0: Nee, zo werkt het helemaal niet. Wacht,

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

radio en hebben het echt heel gezellig. We hebben een hele dansvloer gemaakt en dansen op alle nummers. Joehoe!

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: En doe nu maar snel je pyjama aan.
1: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
2: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Het lelijke jonge eendje. Ergens in ons land is er een klein riviertje dat zo blauw is dat de hemel jaloers werd als ze er al naar keek. Waar de bladeren zo groen zijn als het groenste gras. Aan het begin van de zomer, te midden van al dat groen, ligt het nest van moeder eend.
1: Ik ben al zo lang aan het broeden. Wanneer zouden de eieren uitkomen?
0: En net op dat moment hoorde moeder eend iets kraken. Ze stond op en zag onder zich de eieren breken.
1: Mijn kinderen, daar zijn jullie. Wat zijn jullie mooi.
2: Mama, mama.
3: Ik wil zwemmen.
2: Zwemmen? Ik wil duiken.
3: Mama.
1: Jullie zijn de mooiste eendjes die ik ooit heb gezien.
0: Moeder eend wilde van het nest afstappen, maar ze zag dat er nog één groot ei in lag.
1: Nog één ei te gaan.
0: Op dat moment kwam de oude roddeleend aanzwemmen.
4: Gut, meisje, wat een leuke kinders heb je.
1: Dank je wel.
4: Maar gut, wat moet je met dat lelijke kalkoenei?
1: Dat is geen kalkoenei, het is mijn ei.
4: Nou, als ik jou was, zou ik het in de plomp gooien. Ik heb ook kort in zo'n ei in mijn nest gehad. Maak, wat een ellende was dat. En lelijk dat het ei was. Toen heb ik het huppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppetuppet
0: En terwijl de roddeleend er vandoor ging, vleide moeder eend zich weer liefdevol op haar nest.
5: Wanneer gaan we zwemmen, mama?
1: Eerst wil ik dit ei uitbroeden en dan gaan we zwemmen.
3: Maar wat moeten wij dan doen?
1: Wachten

0: Na 3 dagen brak ook het laatste ei. Moeder Eend stond op en zag haar laatste kuiken.
1: Hé, dat werd tijd.
2: Wat ben jij een grote jongen?
3: Mama!
2: Kom maar bij mij.
3: Wat is hij lelijk?
4: Hebben we daar al die tijden moeten wachten?
1: Laten we hem Lelijkje noemen.
5: Lelijkje! Lelijkje!
2: Laat dat. Ik wil dat jullie lief zijn voor je broertje. Hij is net als wij.
4: Maar hij is zo groot en grijs.
2: Wees maar blij, want nu kunnen we beginnen met de zwemlessen.
5: Joepie!
1: Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen! Zwemmen!
3: Waar zijn mijn zwemvliezen? Oh nee, die heb ik zelf.
0: Ze liepen naar de kant van het water en moeder Eend leerde haar kinderen hoe ze moesten zwemmen. En al gauw zwommen de eendjes door het water alsof ze nooit anders hadden gedaan.
2: Wat leren jullie toch snel?
0: In een keurige rij zwommen moeder Eend en haar kinderen naar de eendenvijver, waar het een drukte van belang was. Het lelijke jonge eendje zwom helemaal achteraan in de rij, want zijn broertjes en zusjes lieten hem er niet tussen.
6: Moet je dat daar zien?
4: Ik zei toch dat hij lelijk was?
6: Ja, hij is werkelijk mislukt als eend.
4: Maar hij is zelf mislukt als kalkoen. Gut.
6: Kalkoenen zwemmen toch niet?
4: Ja, maar dat maakt hem ook zo mislukt. Kwak.
0: Moeder Eend hoorde hoe de andere eenden dachten over haar jongste zoon.
2: Ze kunnen zeggen wat ze willen. Hij is mijn zoon en ik zal hem leren een goede eend te zijn.
0: Aan het einde van de warme zomer, toen de bladeren al begonnen te verkleuren, was de tijd gekomen om naar het zuiden te vertrekken.
5: Jojo, we gaan naar het zuiden!
7: Zon, ik kom eraan! Waar is mijn zonnebrand?
2: Rustig maar, jongens, rustig.
3: Jongen, naar het zuiden! Dat wordt de grootste reis van ons leven, hé jongens?
0: De eendjes, die inmiddels al een stuk groter waren geworden, sprongen in het water. Terwijl moeder Eend haar vleugels spreidde en wegvloog naar de horizon.
3: Jongens, zullen we samen gaan? Samen naar het zuiden vliegen?
4: Lijkt me hartstikke leuk, maar doe toch maar niet.
3: Je denkt toch niet echt dat je met ons mee mag vliegen? Dat zorgt alleen maar voor turbulentie.
0: Nog voordat het eendje kon beseffen wat zijn broertjes en zusjes hadden gezegd, vlogen ze al weg. En daar zat hij dan, helemaal alleen aan de rand van de vijver.
4: Nou ja, ze gaan er zomaar vandoor. En nu sta ik hier helemaal alleen.

0: Het lelijke jonge eendje plonsde in het water en zwom over de rivier. Weg van de eendenvijver en weg van al die dieren die hem zo vreselijk hadden geplaagd. Hij volgde de rivier steeds verder en kwam op plaatsen waar hij nog nooit van had gehoord. Na weken van zwerven ontmoette hij op zijn lange tocht twee wilde ganzen.
1: Zeg, kerel, wat doe jij hier?
2: Die eendenvijver is een heel eind hier vandaan.
3: Ben jij er wel eens geweest?
1: Tuurlijk, kerel. Ik had er ooit een lelijke vriendin. Vreselijk was het.
3: Ik vond het er ook vreselijk.
2: Dan blijf je toch lekker bij ons. Hoe heet je?
3: Ze noemen me Lelijkje.
0: Net op dat moment klonken er schoten. Er vlogen kogels over het water, die suisten door het riet.
1: Alarms, alarms, alarms!
2: Redden wie zich redden kan!
3: Wat is dat?
1: Het was een eendje te leren kennen, meneer Lelijkje.
0: Overal vlogen wilde ganzen op uit het riet om te ontkomen aan de jagers. Het eendje stopte zijn kopje diep onder zijn vleugels en wachtte tot het weer stil was.
3: En nou is iedereen weer weg. Laten ze me weer alleen.
0: Zo bleef het lelijke jonge eendje weer alleen achter. Ongemerkt kwam er een vos op hem afgeslopen.
3: Niemand wil me kennen.
4: Ah, jawel. Ik weet iemand die jou heel graag wil leren kennen.
3: Oh ja? Wie dan?
4: Ik.
3: Jij wil me opeten?
4: Natuurlijk wil ik jou opeten. Met huid en veren.
3: Ik ben toch geen kalkoen?
0: Het eendje zette het op een lopen en stoof in volle vaart over het water. De vos, die bang was voor water, bleef beduusd op de oever staan.
4: Oh, daar gaat mijn lekkere bootje.
0: Een heel eind verderop kwam het eendje tot rust, op een plaats waar de rivier uitmondde in een klein vijvertje midden in het grote bos.
3: Je wordt wel moe van dat zwemmen.
0: Naast het vijvertje stond een huisje dat zo scheef was dat het haast omviel. De deur was zo kapot dat het eendje door een van de kieren naar binnen kon lopen. Daar zag hij een kip en een kat.
5: Wat moet jij hier?
3: Ik ben op zoek naar een plek waar ik me thuis kan voelen.
6: En jij denkt dat je je thuis hoort?
3: Misschien wel.
5: Wat kun jij?
3: Niets, denk ik.
5: Dan ben jij dus nutteloos. Ik kan blazen en spinnen om het vrouwtje gelukkig te maken. En mijn vriendin de kip legt verse eieren, zodat het vrouwtje te eten heeft.
0: Toen het eendje om zich heen keek, zag hij een oud vrouwtje in een schommelstoel. Hij liep naar haar toe en begon te kwaken.
6: Nee, maar moet je dat nou toch eens zien? Een eendje. Oh, wat leuk dat je hier bent. Wil je hier blijven wonen?
7: Dat wilde het eendje wel.
6: Dan kun je ook eieren voor me leggen. Als je tenminste een vrouwtje bent. Nou, dat moeten we dan maar afwachten.
0: Het vrouwtje gaf het eendje te eten en een nest om op te broeden. Maar toen ze die avond naar bed ging, kwamen de kat en de kip naar hem toe.
5: Wat denk jij wel niet dat je aan het doen bent?
3: Ik moet echt de eieren leggen voor die lieve mevrouw.
6: Wat? Ben ik dan? Wat denk je dat ik leg? Wat? Chocolade-eieren?
0: Maar na 2 weken had het eendje nog geen ei gelegd.
6: Je bent een bedrieger. Je kunt helemaal geen eieren leggen.
8: Wow, jij zult nooit nuttig worden. Je kunt niet blazen en spinnen zoals ik om het vrouwtje gelukkig te maken. Je kunt geen eieren leggen voor het vrouwtje om te eten.
6: Wat doe je hier nog?
8: Ga toch weg!
6: Ga weg!
0: Dat liet het eendje zich in 2 keer zeggen. Zo snel als zijn pootjes hem konden dragen, liep hij naar het vijvertje en zwom terug de rivier op.
3: Ik geloof dat ik voor altijd alleen blijf. Ik wil niemand meer zien. De wereld is gemeen.
0: Zo zwom het lelijke jonge eendje weer verder. En vele barre weken bleef het alleen. Toen de zomer weer aanbrak en de zon weer begon te schijnen, zwom het eendje op een open vijver en zag daar 3 zwanen. Prachtige witte zwanen. Nog nooit had het eendje zoiets moois gezien.
3: Wat zijn ze mooi en zo wit. Ze mogen me niet zien. Ze mogen niet zien hoe lelijk ik ben. Als ik mijn kop in het water steek, zien ze me vast niet.
7: Maar toen hij zijn kop naar het water boog, zag het eendje de prachtige weerspiegeling van zichzelf.
3: Ben ik dat? Maar ik ben zo mooi.
5: Maar natuurlijk ben je dat.
2: Je bent een zwaan, net als wij.
4: Waarom blijf jij niet bij ons?
3: Bij jullie?
2: Maar natuurlijk, je hoort toch bij ons.
3: Ik ben een zwaan. Een echte zwaan.
7: Nog nooit in zijn hele leven had het eendje zich zo gelukkig gevoeld. Voor de allereerste keer hoorde hij ergens bij. Hij was een zwaan geworden en had eindelijk zijn vrienden gevonden. Eén voor één stegen de zwanen op en samen vlogen ze naar het zuiden.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren live.
2: Julianatoren live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30.
3: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, 'cause we're going...

om te spelen als een kunstenaar? Kom dan naar Born to Play in het Bonnefante Museum Maastricht. De hele derde verdieping is een grote creatieve speeltuin. Dus experimenteer erop los. Maak en schiet met papieren pijlen op een kunstwerk. Verkleed je en ontdek verrassende games. Born to Play is gemaakt voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Maar leuk voor het hele gezin. Niet alleen kijken, vooral ook doen. Born to Play. Doe en durf als een kunstenaar. Tot en met

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

met me mee. Ja, je kunt het. Niet omvallen. Leuk jou te leren kennen. Maar ik moet nu gaan. Dat komt door mijn nieuwe schoenen.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: De wolf en de zeven geitjes. Op de rand van een eeuwenoud bos en de groenste weide die je ooit hebt gezien, stond een huisje. Niet al te groot, maar groot genoeg voor de zeven kleine geitjes en hun moeder. Elke dag speelden de zeven kleine geitjes op de weide. En altijd lette moedergeit goed op of de boze wolf niet in de buurt was. Tot die ene dag.
1: Luister goed, kinderen. Ik moet even boodschappen gaan doen in het dorp, want we hebben geen melk meer. Dus ik wil dat jullie allemaal naar binnen gaan. Daar is het veilig. Onthoud goed dat jullie voor niemand de deur open mogen doen. Alleen voor mij. Weten jullie hoe je de wolf kunt herkennen?
2: Aan zijn zware stem en aan zijn zwarte poten.
1: Heel goed. Jullie zijn brave, beste kinders. Dus let goed op en laat niemand binnen, hè?
0: Moeder geit pakte haar boodschappenmand, liep de deur uit en het oudste geitje sloot de deur. Niemand kon meer binnenkomen.
2: Zullen we een spelletje spelen? Ganzenbord!
0: Alle geitjes waren dol enthousiast en vlug werd het ganzenbord op tafel gelegd. Maar toen werd er op de deur geklopt.
3: Wie kan dat zijn?
2: Mama is pas net weg.
4: Kindertjes, doe eens vlug open.
3: Wie bent u?
4: Ik ben jullie lieve moedertje met de boodschapjes.
2: Nee, onze moeder heeft een heel andere stem. U bent de boze wolf.

0: De wolf voelde zich betrapt, maar wilde het nog niet opgeven. Hij liep naar het dorp en vond daar de kruidenier.
1: Goedemorgen, wat kan ik voor...
2: U bent een wolf!
3: Ik wil nu meteen een pot honing.
2: Maar natuurlijk, meneer de wolf.
3: Dat zal die geitjes leren. Als ik deze hele pot met honing op heb, dan klinkt mijn stem net zo zacht als een lief geitje.
0: Zo gezegd, zo gedaan. En de wolf liep terug naar het huisje en klopte opnieuw op de deur.
2: Wie is daar?
3: Ik ben het jullie lieve moedertje en ik wil graag naar binnen.
4: Jippie, dat is mama. Wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn poot voor het venster. Maar alle geitjes zagen meteen dat het de gitzwarte poot van de boze wolf was.
5: Jij bent helemaal onze moeder niet. Onze moeder heeft hele mooie witte pootjes.
4: U bent de boze wolf.
0: De wolf was vastberaden dat hij alle geitjes wilde opeten en snelde terug naar het dorp. Daar zag hij de bakkerswinkel.
1: Goedemorgen, wat kan ik...
3: Ik wil een grote zak meel om een poot weer te maken. En wat kost dat?
2: Maar, natuurlijk, meneer de wolf.
0: De geschrokken bakker wist niet hoe snel hij moest zorgen voor een grote zak meel. De wolf graaide de zak uit de handen van de bakker en stak zijn poot in het meel. Toen zijn poot zo wit was als sneeuw, liep hij als een razende terug naar het huisje van de 7 geitjes en klopte op de deur.
3: Lieve kindertjes, hier ben ik dan eindelijk, jullie allerliefste moedertje.
5: Daar is onze mama.
0: Maar het oudste geitje wist wel beter.
4: Nee, wacht eens even. Laat je poot eens zien voor het venster.
0: De wolf legde voorzichtig zijn witte poot op de rand van het venster.
4: Daar is onze mama.
5: Dat is mama.
2: Mam, kom snel binnen.
0: De geitjes deden de deur open en voor ze het wisten sprong de grote boze wolf naar binnen. Hij graaide om zich heen om de geitjes te pakken te krijgen en ze op te eten.
3: Ik zal jullie allemaal opeten, je kunt je niet verstoppen.
0: De geitjes stoven alle kanten op, in de kast, onder het bed, in de open haard en zelfs in de oven. De wolf vond ze allemaal, alhoewel... Het jongste geitje had zich verstopt in de grote staande klok en was daardoor onvindbaar.
3: Dat was pas lekker. Laat ik nu maar gaan rusten in de zon, want mijn buik is veel te vol.
0: Langzaam strompelde hij naar buiten en ging languit liggen tegen een oude boom.

0: Niet veel later kwam moedigheid terug uit het dorp. Ze zag de openstaande deur en rende naar binnen.
1: Mijn kinders. Waar zijn mijn kinders? Nee!
0: Alle tafels en stoelen waren ondersteboven gegooid. Alle kasten stonden open, zelfs de oven. En dekens waren van de bedden gerukt. Luid mekkerend liet moedigheid zich op een stoel vallen. Maar plotseling hoorde ze geluid uit de klok komen.
1: Wat kan dat zijn?
0: Ze opende de klok en het jongste geitje sprong naar buiten.
2: Mama, mama, de grote boze wolf is hier geweest en hij heeft iedereen opgegeten.
1: Opgegeten? We moeten die wolf vinden. Kom mee.
0: Samen liepen ze naar buiten en daar zagen ze de wolf. Rustig slapend tegen een oude boom. Moeder geit luisterde aandachtig tegen de buik van de wolf.
1: Ik hoor gemekker. Misschien leven al je broertjes en zusjes nog. Ga snel een schaar halen.
0: Het jongste geitje rende met zijn korte pootjes zo snel mogelijk naar het huisje om de schaar te halen.
1: Ik zal zijn buik openknippen en dan kunnen we zien of ze er nog zijn.
0: Moeder geit knipte de buik van de wolf open. Al haar kinderen sprongen er heel huids uit. Want de wolf had zo gulzig gegeten dat hij vergeten was om te kauwen.
2: Mama, het was zo donker.
3: En zo eng.
1: Ik ben zo blij dat jullie weer terug zijn.
2: Maar mam, wat doen we nu met de wolf?
1: Ga allemaal stenen zoeken. Grote stenen, zo groot als je ze kan dragen. Dan stoppen we die stenen in de buik van de wolf en dan naaien we hem weer dicht. Als hij wakker wordt, zal hij denken dat jullie allemaal nog in zijn buik zitten.
2: Snel, stenen zoeken!
0: De 7 geitjes renden het bos in en kwamen terug met de grootste stenen die ze konden dragen.
1: Nu heb ik alleen nog naald en draad nodig om de buik weer dicht te naaien.
2: Dat haal ik wel, mama.
0: Het jongste geitje kwam zo snel mogelijk terug. En moeder geit naaide met een dubbele kruissteek de buik van de wolf weer keurig dicht.
1: Nu gaan we snel weer naar binnen, voordat de wolf wakker wordt. We kunnen voor het raam kijken wat er gebeurt. Allemaal naar binnen!

0: Binnen zaten alle geitjes gespannen voor het raam. Want wat zou er gaan gebeuren? Ze hoefden niet lang te wachten. Want al snel werd de wolf wakker.
1: Wat is mijn buik toch zwaar. Ik heb veel te veel gegeten. Ik moet wat drinken daar uit die put.
0: Langzaam sleepte de wolf zichzelf naar de put. Maar op het moment dat hij wilde bukken om te drinken, viel hij voorover in de put door al die zware stenen.
2: Laten we buiten gaan kijken.
3: Nu de wolf is verdronken, hoeven we nooit meer bang voor hem te zijn.
4: Ik zal jullie nooit meer alleen laten.
0: De geitjes maakten bokkensprongen en dansten rond de waterput. De wolf was verdronken en alles was weer zo veilig als het altijd was geweest.

Overdag, als er mensen zijn, dan doe ik maar alsof. Totdat het sprookjesbos gesloten is. Maar dan rent iedereen weg, want ik...

0: superleuk. Groetjes van...
1: Koen.
0: Ja, en Senne.

0: Download nu de gloednieuwe app van Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: Daarmee kun je nu nog makkelijker luisteren, berichtjes sturen en meedoen met de gekke prijsvragen.
1: Ik heb hem al.
0: De app van Hallo Kids Radio is gratis en vind je in de App Store en op Google Play.

0: is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu.

0: Kids Radio is de allerbeste radiozender op de wereld.
1: Ja, dat vind ik ook.
2: En ik ook.
3: Kids Radio is cool.
4: Kids Radio is echt super.
5: Kids Radio is de leukste zender ooit. Doei!
6: Hallo, welkom bij de Kids Radio.
7: Kids Radio.
8: Dit is Hallo Kids Radio.

0: waar zijn verhalen over gaan?
1: Nee, vertel het eens, draak.
2: Ze gaan beslist over mijn schatkist.
1: Of over hapjes met rode kapjes.
0: Over de wolf, en dat is linkersoep.
3: En over een ijsje van snoep.

Dit zijn echt hele leuke liedjes. Echt fijn. Dankjewel voor deze allemaal leuke liedjes. Echt leuk. Doei, groetjes van over en van mijn papa en mama. Doei.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met

Hoi Kids Radio. Ik vind Kids Radio heel leuk en ook alle liedjes. En ik luister het elke dag wel even. En bijna soms de hele dag. Dat wou ik even zeggen.

0: mijn Jesse en ik wil de groetjes doen. Doei!
1: Ik ben Naomi en ik doe de groetjes aan Delfina.
2: Hallo! Wij zijn Milou en Rietske. Groetjes!
3: Ik ben Tijd en wij vinden Kids Radio heel leuk.
4: Hallo jongens en meisjes. Groetjes Jasmijn.
5: Hallo! We zien bij Marissa en Sarah.
6: Wij vinden Kids Radio heel leuk. Ja!
7: Dit is Hallo Kids Radio.

0: Nou heb ik weer honger gekregen. Waar zijn die geitjes gebleven?
1: Hallo, groetjes van Robin. Ik vind jullie heel erg lief.

0: Hey, hallo, ik ben Dirk Schelen. Mij hoor je elke zaterdag en zondag om 9 uur op Hallo Kids Radio. We gaan samen mijn leukste liedjes zingen en lekker dansen. Luister je mee?
1: De Dirk Schelen Show!
0: En natuurlijk neem ik mijn gitaar mee.

0: Beide handjes.
1: Beide handjes.
0: Op de rug.
1: Op de rug.
0: Kleine stapjes.
1: Kleine stapjes.
0: Vliegersvlug.
1: Vliegersvlug.
0: Lekker draaien.
1: Lekker draaien.
0: In het rond.
1: In het rond.
0: Heel hard stampen.
1: Heel hard stampen.

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio. Met nu non-stop.

In het buitenuurtje hoor je Dikkie Dik en de leukste muziek voor de allerkleinste. Elke schooldag van 9 tot 10 op Hallo Kids Radio.

0: ben er duizelig van.
1: Dag allemaal, ik ben Shania. En als je dit hoort, dan moet je tegen al je vrienden zeggen dat de Kids Radio nog niet heeft, dat ze die zeker moeten downloaden. Dag!

0: Ben jij binnenkort jarig? Geef je dan nu op via hallokidsradio.nl.
1: Ja, ja! Hip, hip, hip, hip. Hoera!

0: Dit is Hallo Kids Radio.
1: Hallo Kids Radio.
0: De leukste kidszender van Nederland. Hier hoor je de beste muziekmix. Speciaal voor jou. Luister via hallokidsradio.nl, via de app of met je smart speaker. Hallo Kids Radio.

0: Hey, hallo allemaal. En hier de baas van Kinderpretpark Julianatoren, meneer Kaasgraaf.
1: En hoofdsnoep, mevrouw Suikerspin.
0: En elk weekend zijn wij te beluisteren op de radio met ons eigen programma Kinderpretpark Julianatoren Live.
2: Julianatoren Live hoor je elke zaterdag en zondagochtend om 9:30. Onze

day. Dansen met de rode schoentjes maakt me blij. Ja! Nou ja, dat was mijn geheim.

0: Dit is ons geheim. Sst. 1, 2, 3.
1: Hallo allemaal, ik vind dit een hele leuke radio.

0: Hey, ik ben DJ Arnoud.
1: En ik ben DJ Mayoni.
0: En je hoort ons elke ochtend van 6 tot 9
1: met het programma Opstaan.
2: Kom ik nog thuis of blijf ik slapen?
1: Opstaan!
0: Met de leukste liedjes.
1: Rekje, strekje. Links, rechts. Links, rechts.
0: En de geheime prijsvraag.
1: Opstaan met Arnoud en Mayoni.

0: blauw. Auw!
1: Hoi, ik ben Iris en ik ga zo naar het taekwondo. Ik vind het heel leuk om naar jullie te luisteren. En ik vind het echt heel erg leuk, ook de liefde.